een jaar. Staan op het jaar, die tijd om te bouwen, us op yo. Raak voor me in die vibe, gie op het zie homegrown. Jake generatie, us gewoon wat evolve. Veel op uw oceanen in die landkaarten, die is op het zie homegrown.